0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50e jaren markt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: OSR 920.
1: Meer dan 60
2: CDA-hits.
1: OSR.
2: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. Stichting KVW Milhees organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijke en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: So what if I don't?
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee and the Bobs. Een 50-jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Croatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50e jaren markt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

in de jaren 90 scoren zij een aantal grote hits, waaronder deze van Ace of Base, zoals dit Don't Turn Around hier bij OZEG. En ik heb muziek voor je van Chicago, Stay the Night, maar die komt zo meteen, want eerst hebben we Cat Stevens, dit is Banana Apple Gas. Yeah, yeah.

Nou, zeggen ze natuurlijk ook plaats voor nieuwere muziek. Deze van de Kovacs hoort er zeker bij. Bang Bang was dit. Ja, en verder op deze uitzending hebben we nog een andere. Die heet dan meer Bam Bam. Maar dat is Jamaican van Hugel en Solto. Die komt er straks aan. Een groot hit op dit moment. Er wordt veel op feesten en partijen gedraaid. Er komen vaak voorbij komen op de kermis bijvoorbeeld. Maar dat allemaal straks. Daarvoor heb ik ook nog Red Hot Chili Peppers en Give It Away. Maar eerst gaan we lekker jammen. Oftewel jamming. Terug naar de reggae tijd met Bob Marley en The Wailers.

Jack Johnson en Friends hoorde je Upside Down. En dit was de Philadelphia International All-Stars. En Let's Clean Up the Ghetto. Ja, nu heb ik er voor je Mark Ronson in samenwerking met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En straks aan 1 uur zijn we terug met Goedemorgen Zondag. En dan gaan we onder andere de top 40 terug naar 1973. En natuurlijk veel meer muziek. Hè. Blijf lekker bij hier, OZR.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijke en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peters.

kent ze niet. Natuurlijk de bekende titelsong van de comedyserie Friends. Dit waren de Rembrandts en I'll Be There For You. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 28 juli 1973.

Op nummer 3, de Osmonds en Going Home. Op nummer 2, de Redbone en We Were All Wounded at Wounded Knee. Nou ja, en die absolute nummer 1 op 28 juli 1973 was voor Sheriff Dean en Do You Love Me. En die komen ze natuurlijk alle drie achter elkaar.

De nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 28 juli 1973 was voor Sheriff Dean en Do You Love Me. Muziek van Cyndi Lauper komt eraan. Time After Time, ook Dave Barry, Little Things. Ja, en over lekkere deuntjes gesproken die we ook het vorige uur al hoorden. Dit is er ook weer zo eentje. Hè. Dit is Bauza en Magnetic.

Wat een klassieker uit 1966 van een album This Special Sound of Dave Barry was er natuurlijk himself met Little Things. Ja, Adele komt eraan, deze mooie Engelse dame. Water Under the Bridge, die komt eraan. Douwe Bob nog met Season of Your Dreams, maar eerst Robbie Williams. En natuurlijk ook veel solo hits die achter zijn naam heeft staan. Zoals deze, She's Madonna.

Nederlandse, Nederlandse Douwe Bob en Season of Your Dreams hier bij Goedemorgen Zondag. Ja, je bent er nog steeds bij hier bij OZN 8.0. En ja, muziek hebben we voor je klaarstaan van Stephanie Mills en Never Knew Love.

klassieker van Loving Spoonful en Summer in the City. Nou ja, zomer is het toch wel redelijk hier te doen. Ook al zijn de temperaturen wat lager als gebruikelijk. En ik zeg het niet erg hoor, nee hoor. In ieder geval heb ik nu nog dit uur muziek voor je van George Ezra. Pretty Shining People. Ook Salt and Pepper komt te gaan. Start Me Up. Ja, straks na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag natuurlijk verder met Hans van Erp. Veel plezier daarmee.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1.354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakelen, de stem van Bakelen, een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakelen welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. De burgemeester en wethouders van Labeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zondag.
2: Hans van Erp.
6: Vinylstudio 45.
7: Vinylstudio 45. Yep, yep.

Wat een vooruitzicht, hè? Ah, vanavond gaat het gebeuren. Ach, wat heerlijk zegt Johnny Ray op de radio met Yes Tonight, Josephine, Yes Tonight. Hij had nog zo'n mooie andere, hè? Dat Just Walking in the Rain, maar die wil ik je niet aandoen, want dan krijgen we vanzelfsprekend vandaag, want we hebben een dipje in de zomer op deze zondag. Van harte welkom, dit is Goedemorgen Zondag, met het vernieuwgebeuren vanaf 10 tot 's avonds 6 uur bij OZR 920.

Goed dat er nog verzamel LP's zijn, want anders stond de platenkast, de singeltjeskast, zo snel vol. Want ook deze gasten hebben zoveel leuke platen uitgebracht. En dit was er eentje van de mamas en de papas en The Words of Love. Kennen we deze dame nog? Zij bezong ooit Paradise by the Dashboard Light en later ging ze lekker in haar eentje verder. Ellen Foley.

wat is dit toch leuk, hè? Een lekker gezellige kuivel op één singeltje, zeg. Ah, moet je horen. Kijk, is helemaal klaar ermee natuurlijk, hè. Ja, dit waren Lou Rawls en Diana Reeves. Maar het is oorspronkelijk een heel oud jazzliedje. En dan komt dan uit 1948 zo'n beetje. En later is er ook nog eens een keertje een Nederlandse versie van gekomen. Ja. Hier is Mutt en Oh Boy.

We zijn wel thuis. Maar we zitten zo geconcentreerd naar die mooie muziek te luisteren hier op OZM 920. Even lekker genieten van een stukje ouderwetse blues. B.B. King en Ain't Nobody Home. Ja, Doris had vroeger een gat in zijn emmer. En deze jongens in hun schoen. Dit is Traffic.

Kijk eens aan. Nog altijd heel erg actueel vind ik dan weer deze plaat. Deze was ergens afkomstig uit eind vandaag, de jaren 60 toch zeker. Hè? Eve of Destruction van Barry McGuire. We gaan zo dadelijk een plaatje draaien van de man die vandaag jarig is. En dit is allereerst nog even de Stranglers. Het mooie No Mercy.

Dit is Mick Jagger. Hij is vandaag jarig. En dit is een beetje een apart singeltje eigenlijk. Dat is alleen in Engeland uitgebracht. En de Stones die namen dit nummer toen de tijd op voor de film Performance. Waarin Mick Jagger de hoofdrol of een rol speelde van een man genaamd Turner. En het vriendinnetje van Keith Richards, Anita Pallenberg, speelde daar ook mee. En die Keith Richards die aarzelde om dit nummer op te nemen. Omdat hij helemaal niet blij was met de liefdescènes tussen die Jagger en zijn vriendin natuurlijk. Hij zag Mick Jagger liever niet in zijn blote kont staan. Maar goed, toch gebeurt. Daarna is alleen maar de naam Mick Jagger op het singeltje verschenen. En dat lag hier lekker op de draaitafels bij OSF 920.

Kijk eens aan. The Cult of Snap hier op OZR 920. Het is zondagochtend. We gaan bijna richting het einde van het derde uur van Goedemorgen Zondag. En zojuist hadden we trouwens ook nog even The Queen of Clubs met Casey en Sunshine Band. En dat mooie lieve liedje van de Poppy Family. Ja, Terry Jacks was dat samen met zijn, later werd dat zijn vrouw Suzanne heette ze. And that's where I went wrong. Zullen we aan het einde van dit uur eens even iets moois gaan draaien van Fleetwood Mac. Een nummer dat Stevie Nicks schreef. Echt geïnspireerd door haar vader. En eigenlijk ook richting haar vader geschreven. Dit is het mooie. Daddy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijke en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinylstudio 45.

Mooi lief liedje, hè? Kisses Sweeter Than Wine van Jimmy Rogers. En iets klopt er niet met het liedje. Aan het begin vertelt hij van... alhoewel ik nooit gekust heb, weet ik niet wat ik gemist heb. Het kan toch niet? Iets wat je nooit gedaan hebt, dat kun je toch eigenlijk ook helemaal niet missen, hè? Maar goed, van harte welkom terug.

One more time. Zo af en toe dan feliciteren wij iemand die jarig is. Een artiest of wat dan ook. Maar zo af en toe moeten we ook nog eens iemand herdenken. En dat doen we in dit geval Randy Meisner. Hij overleed in 1923. Hij was 77 jaar en hij was een van de oprichters van de Eagles. En een van de medeschrijvers van dit mooie Take It to the Limits. Ja, we gaan wat soul draaien. Een nummer dat we kennen van James Taylor die dat schreef. Maar nu gedaan in een lekkere soul-uitvoering door R.B. Graves. Dit is het mooie Fire and Rain.

dit was wel een luchtje. Mooie. En altijd even fijn voor je benedenburen. Hè? Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria en Clap Your Hands and Stomp Your Feet. Hey, we gaan wat Duitsstalig draaien. En dat doen we met de kraakje erbij, want het is niet anders met dat vaniel. Peter Maffay, über sieben Brücken musst du gehen. En zo dadelijk de Combinage.

Ja, dat is een lekker oudje natuurlijk. En diverse malen mooi uitgebracht. En dit was wel een hele lekkere, heerlijke, vette versie uit de jaren 80. Hè? Ja, de Combinats en Never Can Say Goodbye. Dan gaan we toch maar weer eens even het oude liedje opzoeken. Dit is Gentle On My Mind.

Je zou het bijna niet zeggen, maar toch is het zo hoor. Summertime. Het mooie liedje uit 1972. Ja, ik ben een beetje vlug vandaag. Van Hobby Horse. En die Hobby Horse, dat zijn Tony Visconti. Een beroemd producer. En die had vele plaatjes gemaakt samen met Mary Hopkin. En die hoorde je dus ook. En zij samen vormden dus Hobby Horse. Ja, nu we dan toch over de summertime hebben. We hebben momenteel een klein dipje. Want vanmiddag dan trekken enkele buien over de provincie. En tussendoor is er ook nog af en toe zon. Bij een matige westenwind wordt het vandaag ongeveer 22 graden. En ook vanavond en vannacht dan zijn er enkele buien mogelijk. En het koelt dan af naar ongeveer 16 graden. Dus de dekens weer op je bed. Hè. Morgen start met enkele buien. En morgenmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt dan 23 of 24 graden. En dat alles bij een matige zuidwestenwind.

Ja. Wat je met een mooie gitaarpartij en een paar mooie doorleefde stemmen allemaal kunt bereiken. Hè? Johnny Cash was dit uit 2014. Een mooi album is dat. Allemaal bekende liedjes. Dit was er eentje van de Eagles natuurlijk en dat was Desperate.

is Yoko Ono dan niet verder weg bij hem. Heerlijke plaat uit 1980. En het is een van de laatste voor deze ochtend. Wat betreft Goedemorgen Zondag. Maar niet getreurd. OSN 920 gaat heerlijk verder zo dadelijk. Met het ouderwetse vaneel als eerste na 12 uur. Berend Koenders. Hij staat er helemaal klaar voor. Ik zie hem helemaal ingelogd. Dus het komt allemaal dik in orde. En verder zijn we vandaag ook nog Ben van Riel en Martin Huipers. Ook allemaal in het zondagmiddagcafé. Mijn laatste is deze uit 1969. Well Alright van het mooie bandje Blind Fate. Nog een hele fijne zondag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. Eén persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volitos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50-jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

zo is de ochtend weer voorbij. Met dank aan Mark. Met dank aan Hans voor zijn plaatjes. Hij doet dat volgende week weer tussen 10 en 12. Nou, de middag. De deuren zijn geopend van het Zondagmiddagcafé. Tot een uur of 6. Allemaal grammofoonplaten.

muziek van NXS en Need You Tonight op een zondagmiddag. Waarvan de weersverwachting een beetje raar is. Ja, het zou gaan regenen de hele middag. En naderhand weer niet. En naderhand weer wat later. Nou, als we nu naar buiten kijken, stralend zonnetje, die is er niet. Ach ja, dan gaan we misschien maar even virtueel naar Zoutelanden. Kijken wat daar hoe het weer zit. Hier is Bluff, samen met...

Muziek van Don Williams en I Believe in You. Een heerlijke countryplaat uit een verleden. We blijven even in het verleden hangen. Dat doen we met Fleetwood Mac. Laten we zeggen, de heren alleen. Van een greatest hits album van, laten we zeggen, destijds. Met onder andere Albatross, Man of the World. Maar die gaan we niet draaien. We gaan deze draaien. Shake Your Money Maker.

ik zit even diep in mijn geheugen. Was het nou een musical of was het een televisiefilm over de muziek? Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel, er staat hier op het douche, The Fifth Dimension en Let the Sunshine In. Ja, vandaag even niet, hè. Vandaag doen we het een beetje bewolkt houden. Ach ja, dat is ook wel eens een keer fijn. Niet continu die tropische temperaturen. Hier is...

Frankie Valli die zat eens in de Four Seasons. Of tijdens dat plaatje misschien ook wel. Dat zou zomaar kunnen. Even een zijstapje met deze Can't Take My Eyes Off You. De Pauw. Nu op de radio. Dit is OSR 920.

Muziek uit de Zero's deze van Train. Het verhaal gaat over dat het plaatje speciaal gemaakt is voor de Amerikaanse kinderen die weglopen en meestal de trein nemen om, laten we zeggen, verder weg te kunnen en wat sneller. Goed, tijd voor een countryplaat.

Dankzij de beste zangers van de, volgens mij vorig jaar zijn ze weer, laten we maar zeggen, in de picture. Agda en de Munnik, maar dit was uit de beginperiode. Het regent zonnestralen terug te vinden op het eerste album wat ze uitbrachten. En dan nu, Eve of Destruction. Eerst Barry McGuire.

dat plaatje weer eens even horen. Ik heb het vroeger heel erg vaak gedraaid. Komt uit de zomer van 1970. Vida Payne en Band of Gold. Maar wat is er met dat dame gebeurd? Ik ken alleen dit liedje. Hè? Verder zomaar niet. Carrière als huisvrouw hoogstwaarschijnlijk voortgezet.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl.

bek houden om, laten we zeggen, dit uur van het Zondagmiddagcafé te beginnen. En die Williams, hij zat op het terrasje met wat muziek erbij. Hoogstwaarschijnlijk een geluidsinstallatie op dat terrasje. Om te kijken hoe het zat, van, dat die meisjes een beetje op en neer liepen. Ja, dat moet in de gaten gehouden worden, hoogstwaarschijnlijk. Hey, tot aan 6 uur, de Vinyl op OSR.

said you were mine.

different today.

Het mooie van deze Sweet Home Alabama, dat die afdeling ervoor zit. Bij het origineel zat die op de single niet. Dat is een beetje jammer. Collected van het album, daarvan draaiden van 3 LP's van de originele Lynyrd Skynyrd. Anno 2026 bestaan ze nog, maar er zitten nog maar een paar leden in. En dan klinkt het toch allemaal weer even anders. Engelbert Humperdinck nu op OSR 920. The way it used to be.

entertainment scandal in the family. Oh jee, troubelanders in de familie. Ach ja, die kanjers, die klassiekers, die halen wij ook uit de kast hier bij OSR op een zondagmiddag met allemaal die mooie vinylplaten. Dat gaat straks ook nog even door, want ik ben er tot 2 uur. Maar daarna, Martin Huibers en Ben Vriel, zij vullen om en om tot aan 6 uur. En dan nu, Richard Barnes, Take to the Mountains.

van de Starship uit de speelfilm Mannequin en Don't Stop Us Now. Hoogstwaarschijnlijk zit er een motor in, want tenminste staat op het hoesje afgebeeld een meneer die er tegenaan leunt. En een dame die daarbij hoort met een, laten we zeggen, een interessante pose om te kijken hoe ze op die motor zit. En als je denkt, dat wil ik weten, ja, dan zal je het singeltje ergens op moeten duiken natuurlijk. Ach ja, alle gekheid op een stokje, er is niks spannends aan, dus... Tja, OSR 920, beetje vreemde bui eigenlijk, ben ik in verband met, laten we zeggen, geen bakkende zon, maar ook geen regenbuien en weet ik het wat allemaal. Het zit er zo'n beetje tussenin, het is niet teen en het is niet tander. Maar wat anders is Lionel Richie, want daarnet hadden we Starship, Stuck on You.

Lennart Griffiths, we hoorden het op de kanjers van de jaren 90. Always on the run, een van de, zijn vele dikke hits die hij maakte. En dan nu, Silk Sonic.

0: Bruce Springsteen en Hometown. Een van de laatste die ik kan draaien. We hebben er misschien één, misschien nog twee plaatjes. Ik neem vast afscheid. Zometeen Martin Huibers en Ben Vriel en in de andere studio. Want zo gaat het hier bij OSR 920. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50-jarige-markt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens €1000 bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet,
1: of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

0: Bij het horen van deze plaat heb ik altijd gedacht dat het een vrouw was die het zong. Maar niets is minder waar. Niels Sedaka.
1: Ben van Rio.
0: En Laughter in the Rain uit 74. En we kennen Niels Sedaka natuurlijk ook nog van die oude hitjes van Oh Carol, I'm But a Fool. Onder andere uit de jaren 50. Goedemorgen. Goedemiddag.

werd al meteen op mijn vingers getikt. Is het nou goedemiddag? Is het goedemorgen? Is het goede avond? Nee, het is goedemiddag. Je bent welkom in het zondagmiddagcafé tot aan 6 uur vanmiddag met straks ook nog Martin Huibers. Hij is er nog niet, maar hij heeft me beloofd dat hij onderweg is en dat het goed gaat komen. Tot aan 6 uur dus nog bij hem. Met nu onder andere The Human League.

Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Hij was de poor richest man in town. Hoe doe je dat nou weer? Het goedkoopste? Nee, de armste en de rijkste man tegelijk. Nou ja, goed, als je het beetje inkleedt, dan zou dat natuurlijk wel kunnen. Jack Jersey en Papa was a poor man uit 74. Daarvoor de Human League. Even de eerste singles die ze maakten. Open your heart. Goedemiddag, vrouw.

Ze nog geen AI en wat deden ze toen? Toen gingen ze gewoon op een druk kruispunt staan met een microfoon en een bandrecorder. En dan namen ze die geluiden op en dat mixen ze in deze plaat. Summer in the City met de Loving Spoonful uit de jaren 60. Je kent dit ook nog van Joe Cocker. Die wilde ik eigenlijk draaien, maar ik heb nog een andere plaat van Joe Cocker die ik straks ga draaien. Cry Me a River hoor je straks tussen 3 en 4 hier op OSR 920. Volk hadden we ook nog en Dancing the Night Away, zo'n lekkere disco-knijter uit de jaren 80. OSR 920, het is nog rustig in de studio. Ik ben nog helemaal alleen. Geeft niks. Ik kan er gewoon de leukste muziek voor jou draaien. Onder andere deze, helemaal vergeten. Ross van Jean en On the Outside.

0: lekker de muziek uit de jaren 70, 75. Chicago, All Days. Rust Regime draaide ook nog en On The Outside. Van de week zat ik muziekfabriek te presenteren. En toen had ik de wilde boerendochter van Ivan Heijlen. En toen dacht ik van, hij heeft toch nog zo'n plaat meer gemaakt. Gaan we nu draaien. Jeff.
1: Nee, Jeff. Het is nu genoeg geweest. Jij weet.

ons, ze lachen ons uit. Kom, spuug je gebroken hart van je tong en schop naar iedereen die je voor de voeten loopt. En dreig niet met kanaal,

Jij doet raar. En dan gaan wij naar Parijs, F. En met een Franse R maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf. Die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste griet van stad.

En met de handen onder de rokken, Jeff, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, Jeff. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, Jeff, je gaat niet dood omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde, je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, Jeff, je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kool.

Hij was je liefde niet waard. Kom, veeg het snot uit je baard en ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf. Die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste.

met de handen onder de rok eens even. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf.

kende van de Beatles natuurlijk uit de jaren 60. Maar dit was de versie van Los Manolos. En dan krijgen we zin in de zomer. En dat komt ook weer goed deze week. 33 graden. Los Manolos en All My Loving Tom Jones en Detroit City. Wat ook nog Ivan Heijlen. Jeff, kon dat wel? Ja, vanmiddag kon dat een keer.

Ik draaide dan straks Deep Water van Grapefruit. En op de andere kant van die plaats stond deze. Guess Who? American Woman. Ik denk, oh, die moet ook hier voorbij komen. Everybody's Talking met Nielsen had ook nog. Zo direct na het nieuws. Martin Huijvers. Gary Brooker. No More Fear of Flying.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Martin Huibers.

Jetje uit Arnhem en omgeving, ja. Henk de Nijver, de Jets, en daarmee gingen we terug naar 1975. Dat is al lang geleden. Een hele goede middag, welkom in het zondagmiddagcafé, waar op het ogenblik iets uit de lucht kon vallen wat we al lang niet meer gezien hebben. Ik weet niet eens hoe dat heet. Regen volgens mij, ja. Doet het een beetje. Maar dan mag ik de pret niet drukken, want mijn grasveld heeft het wel nodig. En de jou waarschijnlijk ook. En hoe het geld uitziet, dat weten we ook niet meer. Dat gaat binnenkort weer veranderen van kleur en van vorm. Hier is Hollywood Beyond.

muziek. Gabby Lowe was dat van lange tijd geleden in 1984. La Collegiala. We hadden ervoor Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Binnenkort worden al die biljetjes van euro's weer van andere kleuren en ook van andere vormen voorzien. Dat zal weer wennen worden. OSR 920 met Hart. En helemaal alleen.

de zondagmiddag en draaien we alleen, louter en alleen, de schijfjes vanaf vinyl. En dit was ook zo'n prachtige plaat van lange tijd geleden. Gary Shearson, moest even kijken op het hoesje. I Get a Kick Out of You. En we hadden Anne Nancy Wilson daarvoor van Hearts. En ze waren helemaal alleen. Alone. Hier is Gilbert Bico.

0: En dan bleef in de tijd bij die ene grote hitsingle, My Love's in Jeopardy. Dat was er een van de Gretchen Band. En we hadden daarvoor een Fransman die een beetje in het Engels probeerde te zingen. Gilbert Bécaud en A Little Love and Understanding. Het mooie van Vrielus, het heeft een A- en een B-kant. En in deze plaat, ja, gaat de B-kant gewoon verder met de A-kant.
1: Sexy.
0: Oftewel deel 1 en deel 2. So sexy. George McGray en Rock Your Baby.

Het moet omstreeks 1980 geweest zijn toen de plaat in de hitparade stond. Een prachtige van Garland Jeffries en het heette Take Me to the Matadors. En we hadden George P. McKay daarvoor met Rock Your Baby. Heel Nederland heeft op het ogenblik vakantie. Het is alleen vandaag niet helemaal vakantie weer, maar zo'n zomerdag in is toch best wel leuk. We zorgen er vooral voor dat we vakantiemuziek hebben van de Gypsy Kings.

het is alweer aardig gevuld in dit zondagmiddagcafé. Hoe kan het ook anders? Gary Moore was dat inderdaad. Over the Hills and Far Away hebben we vakantiemuziek met de Gypsy Kings en Bamboleo. Zwart en wit met Greyhound. Hier is Black and White.

Heerlijk is dat, echte vakantiemuziek. Que será mi vida. En oud succesje van de Gibson Brothers. En we hadden Greyhound met Black and White. Dit was Grace Jones uit 1985 en Slave to the Rhythm.

wereldberoemd door La Vie en Rose. Maar deze mocht ook zijn Slave to the Rhythm. Dat was er een van Grace Jones. We gaan zo meteen weer luisteren naar de nieuwsberichten van... Ja, hoe is het weer? 3 uur? 4 uur, ja. En daarna is Ben weer terug op de radio.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in een nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50-jarige markt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Ben van Riel.

0: belangen dan die bekendste die ze gemaakt hebben, maar wel leuk om te draaien. Spirits Heaven Flown. We doen met de Bee Gees, de Woeders Gip. Hey, hallo, van harte welkom.
1: Ben van Rio.
0: Goedemiddag, want dat moet ik zeggen. Goedemiddag, in plaats van goedemorgen. Tot dan, 6 uur zijn we nog bij je met vinyl op de radio. Maar nu, Eddie.

0: van het album Beautiful Noise in the Morning, Stargazer. Neil Diamond, 78 plaatsen die je niet zo vaak hoort. En daarom zo mooi om te draaien.
1: Jukebox Kraker.
0: Oh, dat doen we ook vanmiddag. Hier bij OSR 920. Even uit de jukebox. Kwartje erin en dit liedje eruit. Henk Lachlan. Please help.

Daarna maakten ze die hele grote hit The Hole of the Moon. Maar het begon hiermee. Tipperelle plaatje in 1983. The Waterboys and The Hole of the Moon had ook nog Henk Loughlin. And Please Help Me, I'm Falling, in de tijd van de jukebox. Dit is Joe Cocker.

krijg je appjes op binnen van de slijmbal. Maar wat ze daarmee bedoelen, geen idee. Dean Friedman uit 1979 alweer. Lydia, zo heette die. We hadden ook nog Joe Cocker en Cry Me A River. OSR 920, het zonnetje begint weer te schijnen. Dat betekent dat we de zomerse plaat weer even van de dag halen. Ah, ik vind dit de Radio Tour de France plaat. Waarom weet ik niet, maar daar heb ik hem leren kennen volgens mij.

wordt tegen me gezegd van je moet wel iets doen voor je centen die je op zondagmiddag verdient. Dus nou, bij deze dan. Way Down Now. Dit is namelijk het World Party. De volgende door de Shakespeare's en Summertime. En als ik dan naar buiten kijk, dan gaat meteen de lamp weer aan. Oftewel, het zonnetje gaat schijnen. Even naar de jaren 70. Dr. Original Savannah Band. Cherchez la femme.

Ach, dat zijn van die vergeten platen. Dat is er eentje van. Daar doen we met Brad en Make It With You op OSR 920. Zo direct na het nieuws, Martin Huibers.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer. Vanavond buien. In de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het festival Rockabilly Roundup in Lieshout vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Volitos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië tenslotte stuurt Bee en de Bobs. Een 50-jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Kraampjes met diverse artikelen plus oldtimers completeren het geheel. Locatie is Manege de Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Martin Huibers.

werd al toevallig nog een plaatje over, dus die heb ik maar even laten staan. Dat scheelt me een hoop werk, want ja, je weet, het is hard werken als je vinylplaatjes draait op de zondagmiddag. Welkom in de laatste uur. Dit is OSR 920 met Peter Frampton. En hij deed dit via een tuinslang. En zijn gitaar natuurlijk. Show me the way.

weet niet wat, maar er moet iets gebeurd zijn onderweg tussen hier en de hemel. Volgens Phil Collins dan. Something happened on the way to heaven. En bovendien is vanmiddag ook weer de Formule 1 gereden. En Max is nog tweede geëindigd. Ja, dat is toch een hele prestatie.

wereld van zinloos geweld was. Als je een verzoekplaatje niet draait, dan graag gewoon een disc ook even ombrengen. Nou, de Press waren dat, de opvolger destijds van de Walkers. En daar ging hij. I'm gonna shoot a DJ. En wat ervoor Peter Sans zei met Where do you go to my lovely? Hier is Patricia.

0: Nederlandse groepje The Pilgrims kwam ergens uit Noord-Holland en hadden een hele grote hit met Edible the Wine Man. En daarvoor onze eigen Patricia Pai en Who's That Lady With My Man. OZR 920 op de zondagmiddag in het zondagmiddagcafé. Plaatjes die normaal gesproken niet zo vaak langs wordt komen. We hebben er weer eentje gevonden in 1988 van de Pasadena's en de Tribute Ride On.
1: Hey! Hey! Snap jou! This room's a mama! Hit it!

0: had je zo'n programma, dat heette Top of Flops. En dan werd zoiets afgehamerd. Nou, dat gaan we nu ook doen, want Petula Clark, die zingt normaal gesproken in het Engels en Duits. Nou, dat klinkt niet echt beide. Het was wel in 1965, zei ze zelf. En we hadden de Pasadena's daarvoor met de tributes. Maar we hebben een speciaal verzoekje.
1: OSR in de middag.
0: Dat was ze.

elk geval muziek die je niet meer elke dag hoort. Uit de jaren 60 was dat. Een nummer van Peter en Gordon. En Nobody Knows. En we hadden daarvoor de Bee Gees speciaal voor Jesse. The Tragedy. Op de zondagmiddag, het wordt een beetje donkerder buiten. Zo nu dan spikkelt en regent een klein beetje. En we hebben een evergreen op de draaitafel liggen. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

ook al Adam en de Wider Shade of Pale. En tot zover de middag op de zondagmiddag in het zondagmiddagcafé. Straks na 6 uur, dan volgt het avondprogramma met Paul van Beek. Na 10 uur, na 8 uur met Leo de Blank. En na 10 uur met Kees van Kooi, het Platen ABC. Dat kan ik je zeker aanraden. Ik wens je nog een heel prettige zondag. En we horen elkaar weer terug morgenmiddag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn drie kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam één persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens 1000 euro bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. Stichting KVW Milhezen organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantie werkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

De jaren 90 waren hartstikke populair, alleen tegenwoordig zijn de mannen iets minder populair dan ze zelf hadden verwacht. Ja, ze hebben nog wat optredens gedaan, maar die verkopen niet helemaal uit. Got a Feeling 5 op de radio. Goeie avond, het is 6 uur geweest. Hoe was je weekend?

The Dire Straits, Mark Knopfler en de zijne Twisting by the Pool. En daarvoor is Snelle en Meteor. De laatste tijd steeds vaker dat Nederland en België elkaar bijzonder goed kunnen vinden. Dit is de Nike en Tina.

Maakt niet uit wanneer je hem opzet. Het is altijd feest met Bon Jovi. Vooral met deze hit. Hey, goedenavond. Dit is OSR 920. Michael Kiwanuka, Janice Ian en Two Brothers on the Fourth Floor. Straks op de radio.

Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Prachtige naam alleen al, daar zou je hem voor draaien. Het is de zondagavond, 26.07.26. Op de radio, het 17 van Janice Ian.

Two Brothers on the Fourth Floor met Desiree Can't Help Myself. De band bestaat op zich niet meer, maar Desiree die gaat meedoen met de beste zangers. En let op, want dat is niet zomaar een beste zanger. Dat is misschien wel de beste zanger. Serieus, die gaat iedereen omverblazen. Dat beloof ik je bij deze. Op de radio, Cher en Bang Bang.

Het ritme, dat liedje is zo fijn. Bruno Mars op zondagavond tijdens de barbecue wellicht. Een zondagavond met OSR 920 op de achtergrond. Dan kan het eigenlijk al niet meer missen. Mag ik je blij maken met meer hits onderweg? Nou, gelukkig maar. Dit is The Sweet uit de 70s. Tuurlijk, Papa Joe op je radio. In the midst.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn drie kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam één persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Dit is voor de dorpsondersteuners Bakel en de Stem van Bakel een uitgelezen kans om de lokale helden in het zonnetje te zetten. Speciaal daarom organiseren zij een smakelijk evenement. Op 29 augustus zijn alle vrijwilligers die actief zijn in Bakel welkom voor een gratis vrijwilligersburger. Dit vindt plaats in het jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 in Bakel van 2 tot 5 uur. Gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. Deze nieuwe verordening creëert een overzichtelijk en duidelijke set regels voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. Het vervangt daarmee verschillende oudere regelingen, waaronder de afstemmingsverordening Participatie uit 2016 en de verordening Kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden. Stichting KVW Milhees organiseert jaarlijks in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol spel, sport, spanning en vooral plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantiewerkweek, zoals het evenement heet, wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van vele toegewijde vrijwilligers en de steun van diverse sponsors en schenkers. Op de website is alle informatie te vinden wanneer men zich kan inschrijven voor de vakantieweek van 10 tot en met 14 augustus. De burgemeester en wethouders van Laarbeek zien deze maand hun salaris stijgen. Deze verhoging volgt de hogere lonen voor rijksambtenaren die deze maand ingaan. De salarissen van bestuurders zijn afhankelijk van het inwonersaantal waar ze voor werken. Onder meer vanwege het hoge afbreukrisico verdienen de burgemeester en wethouders ruim boven modaal. De vakbonden en het Rijk hebben in de nieuwe CAO afgesproken dat alle rijksambtenaren eenmalig nog eens €1.000 bruto krijgen. Ook de burgemeester en de wethouders. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Welkom
1: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

Caro Emerald. Nee, de zangeres heet Caroline van Leeuwen. Die heeft de band inmiddels verlaten. Caro Emerald als band bestaat niet meer. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven voor in de plaats gekomen, maar lang niet meer zo succesvol als ze ooit waren. Heading for a Fall op de radio, daarvoor dus Dead Man. Hey, goeie avond.

Womacka Womacka en Teardrops. Dat is een tijd geleden. Ja, dat is het begin van de jaren 90. Ze hadden de ene na de andere hit. En gelukkig hoorde jij hem hier voorbij Dender op de radio. Hé, goeiedag. Pink Floyd. Zegt je dat wat? Een goede band, hè? En noem eens een andere hit dan Another Brick in the Wall. Ik ga je zo meteen daarmee verrassen. Naar Topic en A7S. Een Brick in Me op OSR 920. Call me.

Natuurlijk zijn er al zoveel liedjes gemaakt over de liefde. Terwijl eigenlijk dit na liefde misschien wel het belangrijkste andere onderwerp is. En waarop heel veel dingen misgaan. Money, Pink Floyd op de radio. Net na 19:30. Goedemiddag zeg. Goedenavond moet je dan officieel zeggen. Maar ja, het voelt nog als een soort van late middag. Ik wil een beetje lachen. Dit is Guus Meeuwis.

op de Radio Evolution en daarvoor hadden wij Guus Meeuwis. Ik wil met je lachen. De man die inderdaad het PSV-stadion heeft achter zich gelaten. Trouwens wel jammer, hè? Ja, ik miste dat toch wel een beetje, want het hoort er zo bij. Maar goed, geen probleem, geen zorgen. Welkom bij OSR 920. De zondagavond is voor jou met Chris Isaac en Blue Hotel.

Ze waren een tijd lang hartstikke populair. En toen dacht de zanger, weet je wat? Ik ga de band verlaten. En een tijdje daarna dacht hij, ik ga toch weer starten met de band. En dus...

De originele versie van dit nummer. In de versie van de Hughes Corporation werd later trouwens in Nederland gedaan door niemand. En dat, hoe heette die man ook alweer? Forrest, ja, inderdaad. Het is alweer bijna 8:00. Jorg, straks. Vanavond is Kees er ook met de platen ABC. En ik meld me volgende week weer.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar El. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

OSR 920, de avond door. Van harte welkom. Ik ben bij je tot 10 uur. Je hoorde Don Henley nadat hij solo ging, nadat de Eagles uit elkaar gevallen waren. The Boys of Summer uit 1985 was dat. Don Henley was afgelopen woensdag jarig en hij is 79 jaar geworden. Dit is Dolly Parton en I Will Always Love You.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Daarvoor Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En we starten het setje met Dolly Parton en I Will Always Love You. Later werd het nog een keer een hit door voor Whitney Houston. OSR 920 met de avond door. Dit is Volumia en Afscheid.
1: De allerlaatste

Annie Lennox en David Stewart samen, de Eurythmics. It's Alright, Baby's Coming Back, hoorde je. En daarvoor voor Lumia en Afscheid. We gaan terug naar de jaren 60. Dit zijn de Searchers en Take It or Leave It.

dierentuin van Maroon 5 Animals, want zo heette dat nummer. Daarvoor Nina Simone en Ain't Got No, I Got Life. Origineel uit de film Hair, uit de musical Hair moet ik zeggen. En daarvoor uit 1968 The Searchers en Take It or Leave It. Dit is Maan en Goldband. Het nummer heet Stiekem.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nederpop van de formatie Bloem, omdat, zo heette het nummer. En daarvoor Nick Kamen met I Promise Myself. Nick Kamen die werd destijds bekend door de Levi's reclame waar hij in een wasseret rondliep in zijn onderbroek. Dat hij zijn spijkerbroek aan het wassen was. Daarvoor Maan en Goldband en Stiekem. Dit is Elvis Costello in Overs Army.
2: Don't

Oud nummer in een nieuw jasje door DNA en Suzanne Vega, want dat was het nummer origineel van het heette Tom's Dinner. Daarvoor Matre Jims en Jemantier. We starten dit setje van 3 met Elvis Costello en Oliver's Army. Langzaam maar zeker gaan we naar het nieuws van 9 uur. Tot die tijd hoor je Heart en Barracuda. Na 9 uur nog meer muziek, lekkere muziek op OSR 920 met de avond door. Tot 10 uur ben ik bij je. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920, van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Leo de Blanc.

Laatste uur de avond door. OSR 920. Ik ben bij je tot 10 uur. Je hoorde Narada, Michael Walden en Patty Austin. En Gimme, Gimme, Gimme uit 1985. Een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Jan van Veen. Dit is David McWilliams. Plaatje uit 1967. Het was de openingstune van zijn programma. Het heet Can I Get There by Candlelight.

De Broertjes Gibb. Van oorsprong uit Australië. Ze emigreerden naar Engeland. Ze maakten prachtige muziek. Hun echte grote hits. Ja, die hadden ze natuurlijk in de jaren 60, maar zeker ook in de jaren 70. Men denkt daarbij even aan Saturday Night Fever. Je hoorde Tomorrow Tomorrow. Daarvoor Raymond en Supergirl. En we starten met David McWilliams en Can I Get There by Candlelight.

gedaan. De man die in de jaren 60 grote hits had met de Eagles. Denk daar bijvoorbeeld bij aan Baby Come Back, Eddie Grant en Electric Avenue uit 1985. Daarvoor Ed Sheeran en Shivers. Dit zijn Bob en Marcia en Young, Gifted and Black. Yeah.

Weekend, I feel it coming. Overzijde 9-2-0, de avond door. Tot 10 uur ben ik bij je. Je hoorde daarvoor de Pointer Sisters en de Neutron Dance. En we begonnen met Michael Jackson en You Rock the World. Het is de nederbeatformatie Galaxy Lynn. Dat is in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen. Die we nog kennen van The Motions en van Shocking Blue. Dit is Long Hot Summer. The red-

Echte muziek uit de Flower Power tijd uit 1967. Scott McKenzie en San Francisco. Heerlijke muziek toen de bloemen nog tot de hemel groeiden daar. Voor Enigma en Sadness. En we starten met Galaxy Lynn, een nummer uit 75. Het heet The Long Hot Summer. Dit zijn de Lost Frequencies en Live It All.

Anders dan de naam doet vermoeden, de Two Man Sound waren ze met z'n drieën. Ze kwamen uit België, Belgisch trio. En dit was hun allereerste hit in 1972, Copacabana. Lekkere zomerse muziek, lekkere amazing muziek. Daarvoor hoorde je de Lost Frequencies en Live It All. We naderen het nieuws van 10 uur en tot die tijd draaien we Ming DeVille. Het nummer heet Each Word's A Beat Of My Heart. Na 10 uur Kees van Kooi met het platen ABC en ik ben er aanstaande zaterdag weer. Tussen 4 en 6 op OSR 920 met OSR in de middag. Dankjewel voor het luisteren en tot zaterdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: is een nieuw uur.
1: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees van Kooi.
2: Het is 7 over de klok van 10 uur op deze zondag. En ik heet je van harte welkom. Een mooie afsluiting van een mooi weekend. Veel radio en heel veel muziek. En wij gaan nog even lekker struinen in het mooie archief van OSR 920. Kortom, tot 12 uur is dit het platen ABC.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze pas heb leren kennen omdat ik toen ik een discoavond moest draaien. En er was net dat nummer Just Can't Get Enough uit, live. En daarvoor was ze al een keer uitgebracht. Maar toen deed hij niet zo heel veel. 1980, Deepest Mode. Toen werden ze opgericht. En je hoorde hun eerste grote single. En dat was meteen ook een grote doorbraak. People are people. En Just Can't Get Enough was een hele grote hit. Treedt nog steeds op trouwens. En hebben een hele grote schare trouwe fans die ze overal, maar dan ook overal ter wereld achtervolgen. En elk concert bijwonen.

Ik moet me een klein beetje verontschuldigen. Ik heb jullie hier helemaal nog niet gedaan. Of tenminste, welkom geheten. Ik heb wel gedag gezegd, maar geen welkom geheten. En dat is nu zo netjes voor een gastheer. We zijn al binnen, maar dat had je al in de gaten in dat mooie archief van OZA 920. Het platen ABC. En we zitten inmiddels al in de W, dus we schieten al lekker op. Dit is Oasis en Wonderwall.

Die mooie van de Christians, Words. En daarvoor Lindsay de Pol. En eerlijk toegeven, we waren allemaal een klein beetje verliefd op deze dame. Ze kon altijd zo heel lekker in de camera kijken. En had ook zo'n bekende pukkel die ze zeker niet weg liet halen. Want dat was een klein beetje haar handelsmerk.

allemaal een klein beetje willen volgen wat wij doen, dan dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OZ920 en daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep. Ook de actuele playlist van dit programma, de programmering. Kortom, alles wat je over ons wil weten. Dr. Pop hoorde je met World at War. En dit zijn de jongens, een duo, een tweeling zelfs. Mark en Clark heten ze. En noemden zich de Mark en Clark Band. En hadden met dit een hele grote hit. Run Down Piano.

En als ik zo links van me kijk, dan zie ik al dat we heel langzaam kruipen naar de klok van 11 uur. En zometeen het nieuws van 11 uur. En na dat nieuws een uur lang nog dat leuke struinen in dat mooie archief van OZN 920. De koelkast die staat daar. Daar kun je gewoon naartoe. En geniet ervan. En ik zie je zometeen terug na 11 uur. Tot zo. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbrander in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Dit is deel 2 van het Platen ABC op OZN 920. Tot de 12 uur gaan we weer lekker struinen in het mooie archief van OZN 920. Oftewel de snoepwinkel van elke OZN 920 DJ. En het leuke is, het staat ook allemaal zo netjes opgestapeld. Dus eigenlijk ook de eer een klein beetje aan de schatbeheerder van die hele mooie schatkamer.

Başlarına her kuş.

Het was een song uit een niet zo heel succesvolle tekenfilm van de Beatles. Op het moment dachten ze dat alles wat ze konden, dat dat in goud veranderde. Maar was toch niet helemaal zo. En Ringo Starr, de man die toch het minst kon zingen, die zong het. Yellow Submarine, de Beatles.

Hoorden we net de Beatles zelf met Yellow Submarine. Dit was toch wel een hele mooie uitvoering van een van hun bekendste ballads, Ray Charles. En het mooie Yesterday op OZR 920. Ach, een Fransman die Engels zingt. Altijd charmant. Yes.

was eigenlijk net een klein beetje als Abba. Je mocht niet zeggen of je ze wel of niet leuk vond. Want de Carpenters, nee, dat hoorde niet zo. En in de jaren 70 hadden ze een heel groot aantal hits. In 1970 braken ze door met een nummer van Burt Bacharach. Close to You. Dat was een hele grote hit. En in Nederland ook trouwens. En je hoorde Yesterday Once More. Dus Diane Watts en Marvin Gaye. You are everything. Op OZ 920.

Ze hadden eigenlijk maar één hele grote hit in Nederland. En die hoorde je, You Are My Love, de Liverpool Express. 1975 zijn ze opgericht en er wordt wel vergeten dat ze de eerste band waren die een belangrijke stadiontournee deed en speelde voor maar liefst 1,250.000 mensen. Het was het eerste grote concert ooit in een stadion. You

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. Blijf lekker luisteren als je wil, want er komt ook een mooie nachtprogrammering aan. Dus als je niet kunt slapen, ook nog hele leuke muziek voor je. Jullie bedankt voor het aanwezig zijn hier en maak er een hele mooie week van. Volgende week zondag om 10:00, dan zijn we er weer. Tot dan!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radio nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een breder